0: 都没有嘎嘎啦
1: 给你不来呀
0: 哎呀呀呀呀 watch it I don't know you remember that I catering persons by Jesus who begin it
1: ja maar waar krijg ik voet dira
0: ik bedoel begin jou eie catering business dan maak jy al die kost wat jy wil hee bra
1: ja dat moet maar die schelle goed niet ik maak een 6 piece te rekenen